0: De andere hebben een rutbus, de katse maakt er wel.
1: Ja.
0: De rutbus die drukt aan de christen die trop.
1: Nee, dat is wat.

aan het popje zaten. Dan een schwaze moment de maal weer vol zaten, jong. Zet even weer, ja, in het beugelis toepen. De kerel mooi geknuppeld. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat pitte, weet je, we gaan ze. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is maar, helemaal toe.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

Nee, ik wil hem. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, die zit er niet meer daar. Maar dat is maar, helemaal toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: De hadden op een rutbussel, de kat zou maar te groot.
1: Ja.
0: De rutbussel die drie, daar hadden Christen die trop.
1: Nee, dat is waar.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkositz! Ik ben de Steve, Jupp.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.